0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: ANP-nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaithaal. In het Belgische Derby wordt een Nederlandse man vermist. Hij werd gistermiddag rond 3 uur voor het laatst gezien en is sindsdien spoorloos. De Nederlander reed op een elektrische fiets met rode fietstassen. De politie in België hoopt hem snel te vinden, omdat de man dringend medische zorg nodig zou hebben. In de Duitse stad Krefeld, vlakbij Duisburg, heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel de agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond, maar overleed later in het ziekenhuis. De agenten bleven ongedeerd. De voormalig Top Gear-presentator Jeremy Clarkson hoopt mannen te inspireren om zich vroeg te laten checken op prostaatkanker. In Amerika overlijden er ruim 10.000 mensen per jaar aan, maar dat hoeft niet. Als artsen er vroeg bij zijn, kan er vaak wat aan gedaan worden. Bij Clarkson werd het pas ook ontdekt in een vroeg stadium. Het weer van Weer Online? In het midden en zuiden van het land kunnen zware buien vallen, met ook hagel en veel regen in korte tijd. Er kan ook een klap onweer bij zitten. Overdag wordt het weer zonnig en 25 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Er is hoop, want God heeft dat gezegd.
1: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
2: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Het bevalt me je best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
1: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
3: Because in our country we don't have freedom.
1: De vraag is, wat moet jij daarmee?
4: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
5: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

trotse blik aan een prachtig ver gezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De politie in Amsterdam zoekt twee jongens van rond de 14 voor een explosie gistermiddag, meldt AT5. 24 mensen moesten hun huis uit, er ontstond veel schade en er was brand. Een deel van de mensen kon wel thuis slapen, maar nog niet iedereen. Bij sommige appartementen moet er eerst een nieuwe deur ingezet worden. In de Belgische Ardennen wordt gezocht naar een Nederlandse man. Die wordt sinds gistermiddag vermist en volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De man werd voor het laatst gezien in Derby, ten zuiden van Luik, op zijn elektrische fiets. Sinds gistermiddag 3 uur is hij spoorloos. Premier Starmer blijft zich gewoon op zijn werk concentreren, zeggen bronnen rond de Britse regering. Meerdere media in Groot-Brittannië speculeerden al dat hij dit weekend een besluit zou nemen over zijn toekomst. Eén krant wist dankzij bronnen zelfs dat Starmer maandag zou aftreden. Die schreef ook dat zijn positie onhoudbaar is geworden. Het weer van Weer Online? In het midden en zuiden van het land kunnen zware buien vallen, met ook hagel en veel regen in korte tijd. Er kan ook een klap onweer bij zitten. Overdag wordt het weer zonnig en 25 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Curaçao mag blijven dromen van een langer verblijf op het WK voetbal. Het koningspaar feestte mee met de Blue Wave in de kleedkamer na het 0-0 gelijkspel tegen Ecuador. Er werd gedanst op Caribische muziek. Doelman Eloy Room werd man of the match door zijn vele reddingen. Zijn volgersaantal op Instagram is geëxplodeerd na de wedstrijd. In het Schotse Edinburgh is een man opgepakt die meerdere mensen heeft aangevallen. Misschien met een anti-islamitisch motief, meldt de BBC. De man liep rond met een groot voorwerp en zonder shirt. De eerste twee slachtoffers maakte hij bij een moskee. Daarna ramde hij kilometers verderop de deur van een pizzeria. In de Belgische Ardennen wordt gezocht naar een Nederlandse man. Die wordt sinds gistermiddag vermist en volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De man werd voor het laatst gezien in Derby, ten zuiden van Luik, op zijn elektrische fiets. Sinds gistermiddag 3 uur is hij spoorloos. Het weer van Weer Online? In het midden en zuiden van het land kunnen zware buien vallen met ook hagel en veel regen in korte tijd. Er kan ook een klap onweer bij zitten. Overdag wordt het weer zonnig met 25 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Brandstof Podcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel erg bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De politie in Amsterdam zoekt twee jongens van rond de 14 voor een explosie gistermiddag, meldt AT5. Was veel schade en er brak brand uit. 24 mensen moesten hun huis uit. Een deel kon vannacht weer thuis slapen, maar nog niet iedereen. Bij sommige appartementen moet er eerst een nieuwe deur in worden gezet. De problemen met het drinkwater in het Drentse Hogeveen zijn zo goed als voorbij. Door het noodweer van gisternacht waren waterleidingen beschadigd en kwam er niks meer uit de kraan. Er is een tijdelijke reparatie gedaan, maar er moet nog meer gerepareerd worden. Mensen in Hogeveen moeten daarom voorlopig wel zuinig zijn met water. In de Duitse stad Krefeld, vlakbij Duisburg, heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel de agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond, maar overleed later in het ziekenhuis. Agenten bleven ongedeerd. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag met af en toe wat bewolking. Kan er plaatselijk een buitje vallen. Het wordt 28 tot 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je 2 Korinthe 10 uit de Basisbijbel. Paulus legt uit dat hij een echte boodschapper van God is. Verder wil ik jullie iets vragen met het geduld en de vriendelijkheid van Christus. De mensen zeggen namelijk over mij dat ik verlegen ben als ik bij jullie ben, maar dat ik op een afstand een grote mond tegen jullie durf te hebben. Wat ik jullie wil vragen is dit. Zorg ervoor dat ik, ook wanneer ik bij jullie kom, niet streng tegen jullie zal hoeven te zijn. Ik zal alleen streng zijn tegen de mensen die zeggen dat ik alleen maar op mijn eigen belang uit ben. Want we zijn wel gewone mensen die in deze wereld leven, maar we gebruiken geen menselijke wapens. De wapens van onze strijd zijn geen menselijke wapens, maar geestelijke wapens. Het zijn sterke wapens van God die elke geestelijke muur kunnen afbreken. Als mensen God niet willen gehoorzamen, kunnen we met die wapens elke redenering van hen uit de weg ruimen. Alles wat in de weg staat om God werkelijk te leren kennen, kunnen we als het ware gevangen nemen, alle verkeerde gedachten, redeneringen en ideeën. En daarna kunnen we die gehoorzaam maken aan Christus. We staan klaar om zo elke ongehoorzaamheid met deze wapens uit de weg te ruimen, totdat jullie Christus in alles gehoorzamen. Jullie kijken alleen maar naar iemands buitenkant, maar als iemand zeker weet dat hij bij Christus hoort, dan moet hij goed bedenken dat wij ook, net als hij, bij Christus horen. Ik zou nog veel meer kunnen opscheppen over het recht dat ik van de Heer heb gekregen om jullie geloof op te bouwen. Want ik wil het beslist niet afbreken. En het zou nog steeds waar zijn wat ik zeg. Misschien lijkt het erop dat ik jullie met mijn brieven bang wil maken. Sommige mensen zeggen, zijn brieven zijn indrukwekkend en streng, maar als je Paulus zelf ziet, stelt hij niet zoveel voor. Je hoeft hier echt niets van hem aan te trekken. Maar ze hebben het mis. Ik wil dat ze weten dat ik van dichtbij precies hetzelfde ben als in mijn brieven. We durven onszelf niet te vergelijken met die boodschappers van God die zichzelf zo geweldig vinden. Maar ze hebben niet door dat ze zich afmeten aan zichzelf. En ze vergelijken zich met elkaar. Ze hebben niet door hoe dom dat is. Maar wij zullen niet te veel over onszelf opscheppen. We zullen ons precies houden aan de grenzen van de taak die God ons heeft gegeven. Een deel van die taak was om ook naar jullie te gaan met het goede nieuws. We dachten dat we jullie met het goede nieuws konden bereiken. En daarin hebben we ons niet vergist. Want we hebben jullie met het goede nieuws van Christus bereikt. En daarmee gingen we niet buiten de grenzen van de taak die God ons had gegeven. Want nog niemand anders had het goede nieuws al eerder bij jullie gebracht. We scheppen dus niet op over ons werk, wat eigenlijk door anderen is gedaan. Als we opscheppen, is dat over het werk dat we zelf hebben gedaan. Als jullie geloof blijft groeien, vertrouwen we erop dat we jullie geloof steeds verder zullen kunnen opbouwen. Dat is dan nog steeds binnen de grenzen die God ons voor onze taak heeft gegeven. Daarna kunnen we niet alleen bij jullie, maar ook nog verder weg het goede nieuws brengen. En dan scheppen we nog steeds niet op over werk wat anderen volgens hun opdracht van God daar al hebben gedaan, voordat wij daar komen. In de boeken staat, als iemand wil opscheppen, laat hij dan opscheppen over wat de Heer heeft gedaan en niet over zichzelf. Als iemand trots op zichzelf is, betekent dat niets. Het gaat erom dat de Heer trots op jou moet kunnen zijn.

0: lees met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen tussen Amerika en Iran. Bemiddelaar Pakistan is ook onderweg. Vertegenwoordigers van Iran zijn er al. Eigenlijk zouden de gesprekken eerder beginnen, maar onder meer door aanvallen van Israël op Libanon werden die uitgesteld. De Amsterdamse politie zoekt twee jongens van rond de 14 voor een explosie gistermiddag, meldt AT5. Bewoners van 24 appartementen moesten hun huis uit. Ongeveer de helft is weer thuis. Na de explosie brak brand uit en er is veel schade. Bij sommige appartementen moet er een nieuwe deur in worden gezet. In het Schotse Edinburgh zijn 5 mannen lichtgewond geraakt door een man die met een groot voorwerp door de stad liep. De aanvallen begonnen bij een moskee. Een paar kilometer verderop ramde hij een deur van een pizzeria. De man is aangehouden. De politie denkt aan een anti-islamitische actie. Dan het weer van Weer Online. Het wordt met 28 tot 30 graden opnieuw een zeer warme dag, met een mix van wolken, flinke periode met zon en ook buien. In het noorden is het iets minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.
1: Groot.

0: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Bevalt me je best. Maar alleen onze gemeente moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. 2 dagen later dan gepland is de Amerikaanse vicepresident Vance aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen met Iran. Dat blies vrijdag de boel af na nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. Iran zei daarop de straat van Hormuz weer af te gaan sluiten. Vance zegt dat hij 2 dagen in Zwitserland blijft. In België wordt gezocht naar een Nederlandse man van 71. Hij werd gistermiddag voor het laatst gezien op een elektrische fiets in Durbuy, als in het hart van de Belgische Ardennen. De man zou dringend medische zorg nodig hebben. In de Duitse stad Krefeld heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De agenten raakten niet gewond. Dan het weer van Weer Online. Het wordt met 28 tot 30 graden opnieuw een zeer warme dag met een mix van wolken, flinke perioden en ook wat buien. In het noorden is het iets minder warm. En tot over het ANP-nieuws.
0: Een goede zondag.
1: Met Andries Knevel.
0: Het christelijke radiostation.
1: Groot.

Dames en heren, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een goede zondag op Groot Nieuws Radio. Fijn dat je er weer bij bent. Vandaag staan we stil bij een van die prachtige teksten uit het Oude Testament, waarin we God als het ware in zijn hart kunnen kijken, als ik dat zo mag zeggen. Het is het slot van de profeet Micha. Micha 7, vers 18 tot 20. Maar eerst gaan we zingen. En daarvoor gaan we naar Amersfoort. In de Sint-Joriskerk, die mooie kerk in het centrum. Daar werd Psalm 100 gezongen. Met name het vierde vers laat prachtig het karakter van God zien dat we straks ook in Micha 7 zullen horen. Want goede tieren is de Heer, zijn goedheid eindigt nimmermeer, zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Denk even aan die woorden, goede tieren, goedheid, trouw en waarheid. Het karakter van God.

Dat was Psalm 100 en van deze psalm naar een lied uit de bundel van Johannes de Heer. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, die vol ontferming ieder troosten zal en alle schuld vergeeft. Het zijn maar een paar zinnen. Maar wat voor een zinnen. We mogen de troost van de Heer ervaren in moeilijke tijden en ons wordt aangezegd dat God zonde in Christus wil vergeven. Ik zei het al, het zijn maar een paar zinnen en een paar eenvoudige woorden. Maar wat een vreugde voor het leven van het geloof. Zoals we straks ook zullen horen, God heeft lust in goede tierenheid. Ik hoop maar dat jij en ook ik nooit aan deze boodschap gewend zullen raken. Dat het vergeven van onze zonden een soort van zelfsprekendheid wordt. Iets wat nou eenmaal hoort bij het christelijk geloof. Maar dat we telkens weer die diepe verwondering mogen ervaren over zoveel genade. En dan ook mogen aanheffen met het lied Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft, samen met het Urkermannenkoor. Halleluja.

Van een lied van Johannes Deer gaan we naar een lied van Sela. Het heeft de eenvoudige titel Thuis. En de eerste regels luiden: Welkom thuis, hier mag je zijn. De vader viert een feest. Welkom thuis voor wie zoek was of op reis te lang is weg geweest. Welkom thuis. En achter dit lied zien we natuurlijk de vader staan, op de uitkijk, wachtend op verloren zonen en dochters.

We gaan luisteren naar een gedeelte van het boek Micha, Micha 7, vers 18 tot 20. Als tussenzang luister naar het lied Maak ons hart onrustig, Heer. En dat heeft alles te maken met de zonde in de tijd van Micha en misschien ook wel in onze tijd. We zouden het met woorden van vandaag sociale ongerechtigheid kunnen noemen. Micha 7, vers 18. Wie is een God als u die schuld vergeeft en aan zonde voorbij gaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn. Liever toont u hun uw trouw. Opnieuw zullen ze zich over ons ontfermen en al onze zonden teniet doen. Onze zonde werpt u in de diepte van de zee. U bewijst Jacob uw trouw en Abraham uw goedheid, zoals u gezworen heeft aan onze voorouders in de dagen van weleer. Soms hoor je nog wel eens de verzuchting slaken dat het Oude Testament maar een gewelddadig boek is met weinig evangelie. En dat het Nieuwe Testament echt de openbaring van Gods liefde in Jezus is. Nu zal ik niet ontkennen dat er in het Oude Testament ruige passages en geschiedenissen te vinden zijn. Maar het Oude Testament is ook het boek waarin God zich openbaart als de genadige, waarin hij een verbond met ons wil sluiten. Zo zwart-wit ligt het dus niet. Daarnaast zijn er in datzelfde Oude Testament pareltjes te vinden van de opzoekende liefde van God en van zijn grote goede tierenheid en barmhartigheid. Nou, een van die gedeelten hebben we net gelezen, uit Micha. Even iets kort over de achtergrond. Micha is een profeet die werkt aan het einde van de 8e eeuw, voor Christus dus, in Juda, zo vanaf 725 tot 700. Een tijdgenoot van Jesaja, Hosea en Amos. Hij profeteerde kort tegen de zonde van het noordelijk tienstammenrijk, maar voornamelijk tegen het tweestammenrijk Juda. Het tienstammenrijk Israël heeft niet naar de waarschuwingen van de verschillende profeten geluisterd en is in 722 door Assyrië veroverd, terwijl de bevolking werd weggevoerd en nooit meer terugkwam. Een gruwelijke geschiedenis. Je zou denken dat Juda daar wel wat van geleerd had, maar dat is niet het geval. En daarom blijft Micha profeteren. Wat de zonde van Juda is, voornamelijk sociale ongerechtigheid. Rijken worden rijken, armen armen. En de rijken verrijken zich ten koste van de armen. En door heel veel bedrog. Ik citeer bijvoorbeeld: jullie haten het goede en houden van het kwaad. Jullie stropen mijn volk de huid af en rukken vlees van hun botten. Wee hun die kwaad in de zin hebben en op hun bed boze plannen smeden. Al in de ochtendgloren brengen ze die ten uitvoer. Dat ligt in hun macht. Willen ze veld, ze roven het. Willen ze een huis, ze nemen het. En daarom zegt de Heere: over dit volk zal ik onheil brengen. Een onheil dat jullie niet kunnen afschudden, waaronder jullie gebukt zullen gaan. Nog een citaat. Jullie verdrijven de vrouwen van mijn volk uit de huizen waarin zij gelukkig zijn. Jullie ontnemen hun kinderen voor altijd hun luister, waarmee ik hen heb bekleed. Sta op, ga weg, hier zul je geen rust vinden. Dit land is onrein. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. In zeer felle woorden hekelt Micha het kwaad in de samenleving en roept hij de leiders tot omkeer. Maar niets schijnt te helpen. En dan, in een laatste poging, verandert Micha van taal en roept hij uit: wie is een God als u die schuld vergeeft en aan de zonde voorbij gaat? Hij zegt eigenlijk: als ze naar de waarschuwingen niet luisteren, misschien zal de liefde van God dan hen overtuigen. En hoe die liefde eruit ziet, daar gaan we zo naar luisteren, na Schrijvers voor Gerechtigheid.

Wie is een God die schuld vergeeft? Onze zonde werpt hij in het diepste van de zee. Wat een omkering van taal bij Micha. Zullen de leiders nu misschien dan luisteren? Micha schildert een ontroerend portret, als ik dat zo mag zeggen, over het karakter van God. O, zeker. Hij benoemt het feit dat Juda schuldig is. Maar zegt dan meteen daarbij dat God niet altijd woedend blijft. En dan vervolgt hij met die indringende uitspraak: liever toont u hen uw trouw. De Statenvertaling heeft het mooier. Daar staat: hij heeft lust aan goede tierenheid. En de bekende dominee uit New York, een paar jaar geleden overleden, Tim Keller, die zegt het nog mooier. Hij zegt: God geniet ervan om genadig te zijn. Dat herhaal ik nog een keer. God geniet ervan om genadig te zijn. Wat is dat een troost voor het volk van Juda, maar zoveel eeuwen later ook voor ons. Het zit al in dat woordje lust uit de Statenvertaling. God vindt het zo fijn om genadig te zijn. Dat is troost voor mensen als u en ik, die telkens weer zondigen. Die de beste voornemens hebben. Die de weg achter Jezus willen gaan, maar telkens weer falen. En dan telkens ook onze zonden moeten belijden. Dan kan je soms denken: wordt God nou niet moe van altijd maar weer onze zonden vergeven? Denkt hij op een gegeven moment niet: nu stop ik ermee, want jullie blijven toch maar zondigen? Dat zijn heel menselijke gedachten over God, maar ze kunnen best ook in je hart leven. En dan is de boodschap van Micha: God heeft er plezier in om onze zonden te vergeven. Niet 1 keer, niet 10 keer, maar telkens weer als je met een verslagen hart bij hem komt. En om dat nog maar even te benadrukken, zegt Micha: hij werpt onze zonde in het diepe van de zee. Hij denkt er niet meer aan. Het is als het ware uit zijn geheugen gewist. Hij heeft er geen actieve herinnering meer aan. Wat een diep evangelie hier in het Oude Testament. Weet je waarom Micha dit kan zeggen? Vanwege

twee woordjes in de tekst. Beide vertaald met trouw. Maar beter zou zijn als een van die twee zou zijn vertaald met goede tierenheid of goedgunstigheid. Het zijn de woorden die telkens weer oplichten als over de genade van God wordt gesproken. De psalmen die zijn er vol van. Ik las ergens over het woord goede tierenheid dat dit Gods lievelingseigenschap wordt genoemd. Een prachtig woord. Gods lievelingseigenschap. En we kunnen dat zeggen omdat God zijn trouw en goede tierenheid het diepst heeft betoond in de komst van Christus naar deze wereld. Waar Micha al over profiteerde in die bekende tekst over Gij Bethlehem Ephrata. Je zou kunnen zeggen, meer kon God niet doen. Toen niet, rond het jaar 700 voor Christus. Toen niet in het zenden van zijn zoon, 700 jaar later. En nu ook nog niet, telkens weer wanneer de Bijbel opengaat. En de laatste vraag is dan, hebben de leiders van het volk geluisterd? Het droeve antwoord is, nee. En daarom werd Juda in 586 veroverd door Babel en werden de Joden naar Babel weggevoerd. En dat moet voor ons een waarschuwing zijn. Laten we nu zijn woord horen en geloven. Want, zeg ik dan heel menselijk, meer kon God toch niet.

Na de meditatie zongen we Psalm 146 met in vers 5 de regels: het is de Heer die het recht der armen der verdrukte gelden doet, die het liefderijk erbarmen hongerige mildelijk voedt. De psalm van Micha. En van deze psalm naar een bekend gezang. Micha heeft fel de zonde van de elite en van het volk aangewezen. Maar even indrukwekkend de genade en de liefde van God. Dat vinden we een beetje terug in dit gezang. Vaste rots van mijn behoud, als de zonde mij benauwt, laat mij steunen op uw trouw en laat mij rusten in uw schouw, in uw schaduw, waar het bloed door u gestort mij de bron des levens wordt. Dat het bloed door Christus gestort zou worden, dat wist Micha nog niet, maar ze wist wel van de oneindige genade van God.

Ik zei net al, Micha wist van de genade van God en heeft deze ruim verkondigd. Onze zonden gaan in de diepte van de zee. Maar hij wist nog niet van Christus en zijn lijden. Een lijden aan het kruis van Golgotha. En daarom gaan we over deze middelaar van het Nieuwe Testament zingen met de band Opwekking. Jezus, uw naam is de allerhoogste naam. Jezus, uw naam vult ons hart, waar wij ook gaan.

Dat was een lied over de naam van Jezus. We gaan nog even door met het bezingen van de goedheid van God. Met het lied O Heer, uw goedheid reikt zo hoog. Zingend getuigen in Kampen.

Je luistert naar een Goede Zondag op Groot Nieuws Radio. In Psalm 98 staat: Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw voor het volk van Israël. De einde der aarde hebben gezien, de overwinning van God. Juicht de Heer toe heel de aarde, juicht, jubel en zing het uit. Ook in deze psalm die prachtige indringende boodschap. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Dat is dezelfde God van Micha die kon zeggen: God ziet ernaar uit om ons te vergeven. Diepe woorden uit het Oude Testament, die voor ons natuurlijk een nog veel diepere lading hebben gekregen door het werk van Christus. Wij mogen als het ware nog meer weten dan Micha. Maar wat een verantwoordelijkheid dan ook om deze boodschap van zonde en van genade heel serieus te nemen.

We hoorden de klanken van Psalm 98. En we sluiten af met Psalm 95. Met in vers 3 een beetje associatief de woorden van de zee. Van hem is de zee, ze is door zijn kracht met al het droge voortgebracht. En in die zee worden al onze zonden geworpen. En God denkt er helemaal niet meer aan. Ze zijn weg, ze zijn vergeven. Nou, dat was de boodschap die Micha ons vanmorgen wilde meegeven. En daarmee zijn we aan het eind van het programma gekomen. Ik hoop dat het een bemoedigend begin van de zondag was. Straks collega Tom Herlaar, ik wens je een gezegende zondag.

0: En daarnaast 24 uur per dag
1: via het digitale kanaal Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
0: Te beluisteren via de Grootnieuwsradio-app
1: en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De Nacht voor de Vluchtelingen heeft een recordbedrag opgehaald van 2,1 miljoen euro. Dat meldt de organisatie. Er liepen vannacht zo'n 10.000 mensen afstanden van 10 tot 50 kilometer. De organisatie had gezorgd voor extra waterpunten. Er waren geen problemen. Opbrengst van de wandeltocht gaat naar noodhulp in diverse landen. Noodweer heeft in België voor flink wat overlast gezorgd. In West-Vlaanderen, vlakbij Nederland, waren er blikseminslagen en veel wateroverlast. Modder stroomde huizen binnen en ook viel de stroom uit. Bij ons in Limburg viel het allemaal mee, zegt de veiligheidsregio. Kwamen wat meldingen binnen over bijvoorbeeld omgevallen bomen. 2 dagen later dan gepland is de Amerikaanse vicepresident Vance aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen met Iran. Dat blies vrijdag de boel af na nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. Iran zei daarop de straat van Hormuz weer af te gaan sluiten. Vance zegt dat hij 2 dagen in Zwitserland blijft. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zeer warme dag met een mix van wolken, flinke zonnige perioden en ook buien. Temperatuur komt uit op 28 tot 30 graden, in het noorden iets lager. En tot over het ANP-nieuws.
1: Het Kerkplein.
0: Met Tom Herlaar.
1: Het christelijke radiostation.

0: Martijn Buelda was dat met Uw liefde laat nooit los. En daarmee gaan wij best een eind terug in de tijd. Want hij bracht het uit in 2008 en het kreeg een plekje op het album Hooggeëerd Publiek.
1: Het Kerkplein met Tom Herlaar.
0: Ja, goedemorgen. Welkom op ons Kerkplein. Zondag 21 juni 2026. De dag dat het officieel zomer is. De astronomische zomer. En de komende tijd zal het wel wat rustiger worden hier op het Kerkplein, want ook de vakanties zijn aanstaande. Maar voorlopig is het hier nog gezellig druk en delen wij lief en leed. Afgewisseld met muziek natuurlijk. Ook vandaag heeft onze collega Nando Kok zijn uiterste best gedaan om de mooiste liederen bij elkaar te zoeken. Zoals deze van Christian Verboerd. Het lied zet zich af tegen de menselijke neiging om steeds meer te willen. Meer erkenning, meer prestaties, meer ervaringen of meer zekerheid. En in plaats daarvan benadrukt het dat rust, vergeving, leiding en de relatie met God genoeg zijn. En het heet er ook genoeg.

0: Ja, ken uw klassiekers. Een lied dat 254 jaar geleden geschreven is door een John Newton als een gedicht. Het werd een van de meest geliefde christelijke liederen wereldwijd. En wie zong het niet? Nou ja, deze Chris Tomlin zeker wel, want die hoorde je net. Straks is er de dagtekst, maar we gaan eerst nog onder andere even naar Lef. Hier zijn ze met Kijk omhoog.
1: Als we soms de moed verliezen,

nog gaat komen of wanneer het einde is. Maar wij hopen, wij geloven dat onze toekomst zeker is.

0: Prachtig nummer van Michael W. Smith. Een van zijn bekendste nummers trouwens, Friends. Hij schreef het nummer voor een heel goede vriend die ging verhuizen. En ze zouden elkaar niet zoveel meer zien. En toch blijft die innige vriendschap bestaan door het gedeeld geloof in God. Friends are friends forever if the Lord's the Lord of them. En daarvoor hoorde je ook nog Joke Buijs met een prachtig lied. Schoonheid van het moment.
1: De dagtekst.
0: Zondag 21 juni 2026. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum, de dagtekst. En die vind je vandaag terug in de psalmen. Psalm 103, vers 13, om precies te zijn. En daar staat: zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen. Dus Psalm 103, vers 13. Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de Heer voor wie hem vrezen.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

was de Amerikaanse Phil Wickham met Heart Full of Praise. En daarvoor hoorde je nog Schrijvers voor Gerechtigheid samen met Meerte Smit, Elvis E. en Eline met Dan bent u bij ons. Het is weer tijd voor het gebedsmoment. En je kunt er niet genoeg voor bidden. Ik wil vanmorgen bidden voor wereldvrede. Bid je mee? Hemelse Vader, wij komen tot u met een hart vol verlangen naar vrede. U bent de God van gerechtigheid, barmhartigheid en verzoening. Wij brengen de wereld voor uw troon. En in het bijzonder de mensen in Gaza en Oekraïne. Heer, ontferm u over allen die leven in angst, verdriet en onzekerheid. Troost degene die geliefden hebben verloren. Genees de wonden en bescherm de onschuldigen. Geef kracht aan ouders die voor hun kinderen zorgen. Aan hulpverleners die dienen onder moeilijke omstandigheden. En aan allen die zich inzetten voor vrede. Heer, waar wanhoop heerst, breng hoop. Waar verdeeldheid is, breng eenheid. Waar angst regeert, geef vertrouwen. Help ons ook zelf vredestichters te zijn in onze woorden, keuzes en daden. We bidden voor alle mensen, ongeacht hun afkomst, taal, religie of nationaliteit. Herinner ons eraan dat ieder mens door u geliefd is en kostbaar in uw ogen. Mogen uw vrede, die alle verstand te boven gaat, harten, families, gemeenschappen en landen vullen. Dat bidden wij u in de naam van Jezus. Amen.

Ja, dat was de Psalm Project met de titelsong van het gelijknamige album Witter dan sneeuw. En de schrijvers lieten zich inspireren door de tekst in Psalm 51. Het is de bekende boetepsalm van koning David. In deze psalm vraagt hij vergeving van zijn zonde. Want hij had er een redelijke bende van gemaakt. Daarvoor hoorde je nog Rea van Drongelen en Reni Kraaienoord en Kennen. Nou, hiermee komt ons samen zijn op het kerkplein weer ten einde, want wij gaan op naar de kerkdienst die je kunt beluisteren na het nieuws van 10 uur. En ik zou zeggen, ja, in alle opzichten een prachtige zondag en wat mij betreft graag tot volgende week.

0: who gives the gift of life and breath.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Flinke schade aan twee woningen in het Brabantse Waalwijk door brand na blikseminslag. Vielen geen gewonden, wel zijn de huizen onbewoonbaar. In Limburg viel het aantal meldingen van schade door noodweer mee vannacht. Er waren alleen wat omgevallen bomen, zegt de veiligheidsregio. In Limburg gold een tijdje code oranje. Een recordopbrengst voor de Nacht van de Vluchteling. Zo'n 10.000 mensen wandelden vannacht 2,1 miljoen euro bij elkaar. Door regen en onweer moest er soms wel wat worden geïmproviseerd. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd en ook werden lopers verplaatst naar andere routes. In een voorstad van Parijs heeft de politie een echte Picasso gevonden bij een drugsinval. Het is niet bekend om welk werk het gaat en ook niet hoe het in het huis terechtkwam. Daarom is er een onderzoek gestart naar diefstal en heling. Zitten 4 mensen vast na de inval. Er werden ook wiet, merkkleding en duizenden euro's gevonden. Dan het weer van Weer Online. Flinke periode met zon en opnieuw erg warm vandaag met 28 tot 30 graden. Kunnen wel een paar buien vallen. In het noorden is het minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Welkom in de kerkdienst met Thijs Noorland.
1: Het christelijke radiostation.
4: Een hele goede zondagmorgen. Van harte welkom in de kerkdienst bij Groot Nieuws Radio. Ik weet niet of je het herkent dat we alweer in een periode zitten dat sommige activiteiten wat tot rust komen. In ieder geval sluit daar de verkondiging van vandaag goed bij aan. Gilbert Thera gaat met ons nadenken over het thema rust. En dat doen we naar aanleiding van een bijbelgedeelte uit Genesis 2. Dus we hoeven vandaag niet ver te zoeken in de Bijbel. We zijn gewend om in de kerkdienst aan het begin een moment te nemen. Om ons leven, ons hart, alles aan de Heer God toe te wijden. Zodat we ook ontvankelijk kunnen zijn voor de boodschap die Hij ons wil geven.
5: Vader, dank u wel dat we zo in rust bij u mogen komen. Heer, en dat we ook vandaag mogen belijden. Dat onze hulp is in uw naam. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Heer, we zijn u zo dankbaar dat u ons vasthoudt en dat het niet afhangt van ons. Dank u wel voor dit moment, Heer, en voor deze viering. Dank u wel voor de liederen, dat ze echt rust mogen brengen in ons hart en dat u door uw geest daardoorheen wil werken. Dat vraag u in Jezus' naam. Amen.

0: Heer, wijs mij uw weg, gezongen door de band Cela. Daarvoor hoorde je Sander en Angela samen met In Salvation, Hij Leeft, en de Opwekking Band met Wat een Liefde. We gaan vandaag nadenken over het thema rust. En we lezen een gedeelte uit Genesis 2, vers 1 tot en met 3.
1: Zo werden de hemel en de aarde in al hun rijkdom voltooid. En op de zevende dag had God zijn werk voltooid. Op de zevende dag rustte Hij van het werk dat Hij gedaan had. God zegende de zevende dag en heiligde die. Want op die dag rustte Hij van heel zijn scheppingswerk.

0: Mijn Jezus, mijn redder, Charlotte Jordaan. We lazen zojuist over de Heere God die alles geschapen had en toen rust inbouwde. We luisteren naar de verkondiging van Gilbert Terra.
1: We zien in het scheppingsverhaal dat God door zijn woord de aarde en alles daarin en omheen heeft geschapen. Wanneer alles is gemaakt en zijn woord heeft gedaan waartoe het is gezonden, dan zien we dat God rust. Je zou kunnen zeggen dat wanneer wij Gods woord volgen en het dus zijn uitwerking heeft gehad, dat rust het gevolg daarvan is. Wanneer het woord van God heeft gedaan wat het heeft moeten doen, dan zal je altijd rust oogsten. Maar daartegenover geeft het onrust wanneer het woord van God niet wordt gevolgd. Denk aan het leven van Adam en Eva. Als zij hadden gedaan wat God had gezegd, als ze hun leven hadden geleid naar zijn woord, dan waren zij zeker in Gods rust gebleven. Maar door zonde werd de rust als het ware gebroken. Je zou zelfs kunnen zeggen dat we de deur openen voor chaos wanneer we afwijken van de richtlijnen van Gods woord. Ja, er is genade en gelukkig maar. Maar wil je echt Gods rust ervaren, zijn orde en daarmee dan ook het maximale uit het leven halen, als ik die term mag gebruiken, dan kan ik alleen maar zeggen dat de sleutel daartoe is leven naar zijn woord. Of anders gezegd, zijn weg volgen. Wanneer wij Jezus niet alleen zien als het antwoord voor onze problemen, maar ook weer als de weg. De weg om te leven, de weg van het leven en de weg naar het leven, zoals dat voor de eerste kerk juist gebruikelijk was. Want immers, zij werden mensen van de weg genoemd. Wanneer we Jezus weer gaan zien als de weg, dan zullen we weer leven naar zijn woord. En belangrijker nog, in zijn ritme. En dan zullen we zijn rust meer en meer gaan ervaren. Eugene Peterson zegt het heel mooi in de Message parafrase. Hij zegt dan op een gegeven moment: ben je moe? Ben je opgebrand? Opgebrand door religie? Kom naar mij. En ga met me mee en je zal herstellen. Je zal je leven herstellen. En ik zal je laten zien hoe je echte rust neemt. Loop met me mee. En werk met me mee. En kijk en zie hoe ik het doe. Leer het ongeforceerde ritme van genade. Ik zal niks zwaars of onpassends op je neerzetten. Blijf bij me. En je zal leren hoe je vrij en licht kan leven. En dat is de parafrase van Matteüs 11, vers 28 tot en met 30. En Jezus zegt dus: kijk naar hoe ik het doe. Watch how I do it, schrijft Eugene Peterson in het Engels. En dankzij de evangelie kunnen we zien hoe Jezus het deed. Want die evangelie laat ons het verhaal zien van Jezus. En in deel 1 konden we leren hoe rust brandstof is voor de ziel. Hoe Jezus zijn leerlingen leerde om te starten vanuit rust en op drukke momenten zelfs de rust durfde op te zoeken. Dat is zo'n mooi voorbeeld van hoe je gewoon kan kijken naar Jezus, hoe hij de dingen doet en hoe we hem kunnen volgen daarin. Maar er zijn meer mooie voorbeelden, want rust is één ding, maar het volgen, het wandelen als Jezus, dat geeft ook rust. Dat geeft vrede. En dat is misschien een hele andere manier van opladen. Een manier waar we misschien niet zo snel over nadenken als we het hebben over rust. Maar ik geloof oprecht, als we gaan leven zoals Jezus, dat we ook de rust zullen ervaren die hij ervoer, die hij had in zijn hart. En gaan leven zoals Jezus is dus niet alleen maar die stilte opzoeken, wat zeker belangrijk is, maar het is ook kijken hoe ging hij om met mensen. Hoe was zijn interactie met mensen? Denk bijvoorbeeld aan de vrouw bij de put toen Jezus door Samaria moest gaan. Die vrouw die rond het middaguur naar de put ging omdat ze dan niemand zou tegenkomen. Die vrouw die het liefst zo geïsoleerd mogelijk haar leven leidde omdat ze waarschijnlijk keuzes had gemaakt of een bepaald leven moest leiden waardoor ze liever alleen was. En Jezus ontmoet die vrouw bij de put. En dan begint Jezus met haar te praten. En die vrouw is helemaal in shock, want die vrouw denkt: hoezo gaat een Joodse man met een Samaritaanse vrouw praten? En Jezus begint het gesprek. En Jezus zegt dan op een gegeven moment dingen tegen haar. En zij zegt, ja, maar ik heb geen man. En dan zegt Jezus, ja, je hebt helemaal gelijk. Want de man, je had een man en daarna had je een andere man. En daar en daar. En hij gaat zo helemaal door. En dan zegt hij, ja, en die man bij wie je nu bent, dat is niet eens je man. Dat was inmiddels al haar zesde man bij wie ze was. En wat ik zelf dan weer zo'n heel mooi detail vind, is dat Jezus dan eigenlijk de zevende man is met wie ze interactie heeft. En hij maakt het helemaal rond. En hij bemoedigt haar, hij ziet haar. En deze vrouw voelt zich gezien en die denkt, u bent niet gewoon een man, u bent een profeet, u bent geweldig, ik moet mensen vertellen over wie u bent. En dan zie je op een gegeven moment in dat verhaal staan dat zij haar emmer laat staan bij de put en dan het dorp inrent en iedereen vertelt over Jezus. Deze vrouw die niemand wilde ontmoeten werd als het ware de eerste evangelist voor dat dorp en vertelde over Jezus. Ik vind dat zo ontzettend mooi. En je hebt een ander verhaal. Kijk naar het verhaal van bijvoorbeeld Zacchaeus. Zacchaeus, de tollenaar. De oppertollenaar. Die een heel verkeerd leven leidde. We kunnen zijn verhaal lezen in Lucas. In Lucas 19. En hij deed echt dingen die verkeerd waren. En vergis je niet, in Lucas 18 zegt Jezus nog tegen een rijk persoon dat hij alles moet verkopen om hem te volgen. Want die man vroeg, ik heb alles gedaan wat de wet van me vroeg. Ik heb alles gedaan, ik heb het allemaal goed gedaan. Wat moet ik nu doen? En Jezus zegt, verkoop alles en kom met me mee. En die man zegt, nou dat ga ik niet doen. En dan vragen de discipelen aan Jezus, ja maar, hoe dan? Het is dan onmogelijk voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. En dan zegt Jezus, wat onmogelijk is voor mensen, is mogelijk bij God. En één hoofdstuk verder lezen we het verhaal van Zacchaeus. Zacchaeus die voor Jezus uitrent, omdat hij hoort, Jezus komt eraan. Maar Zacchaeus is kort, klimt in een boom, kijkt vanuit die boom naar Jezus. Jezus komt bij die boom staan, stopt bij die boom en zegt, Zacchaeus, kom naar beneden, ik wil vanavond met jou zijn. Wat kunnen we hiervan leren? Hier zien we weer dat Jezus die persoon ziet. Hij ziet niet alles wat Zacchaeus verkeerd heeft gedaan. Nee, hij ziet het wel. Maar het weerhoudt hem er niet van om Zacchaeus te ontmoeten. Zo'n mooie les. Dat we echt de mens willen zien. Dat wat God in iemand heeft gelegd. Dat mooie, het goud van wat God in harten heeft gelegd. Dat ziet Jezus keer op keer op keer. En als gevolg van die ontmoeting met Jezus zegt Zacchaeus, wat die man in één hoofdstuk daarvoor niet kon doen, die zegt, ik verkoop alles. Als ik mensen verkeerd heb gedaan, viervoudig vergoed ik ze. Ik ga iedereen helpen.

hoe wij op die weg kunnen wandelen. Ik beloof je dat het gevolg zal zijn dat je Gods rust zal ervaren in je leven. Watch how I do it. Dat is zijn opdracht. Dus laten we kijken. Laten we leren. En laten we gaan wandelen op die weg die Jezus ons heeft voorgeleefd.

0: twee.
1: Prachtige stem van Irma Dee met het lied Gebed om Kalmte. Het sluit natuurlijk prachtig aan bij de rust waar we vandaag over nadenken, Gilbert. We gaan nog even over doorpraten met jou. Vaak hebben we het over Jezus volgen. Jij riep ons op om ook goed naar de Heer Jezus te kijken. En wat valt jou dan vandaag op als je zo goed naar Jezus kijkt?
2: Een van de dingen die ik de laatste tijd steeds meer heb is dat... Ik weet niet of je dat herkent, maar je hebt de evangelie al vaker gelezen. Van kleins af aan, ik ben opgegroeid in de kerk. Je kent al die verhalen. Maar het lijkt wel alsof er iedere keer weer iets nieuws te leren is. Dan zie je weer een detail, denk je van... Hier heb ik nooit bij stilgestaan. Dit is geweldig. En dan denk ik, ja, dan wil ik dit volgen. En dan merk je ook hoe... Ja, ik zou bijna het woord ingenieus of briljant... De Bijbel is, als je gewoon kijkt naar het leven van Jezus. Wat ik net ook zei, dat voorbeeld van Zacchaeus in Lucas 19, in Lucas 18, dat andere gesprek. Ik had er nooit eerder bij stilgestaan dat

0: dat gewoon maar één hoofdstuk verder is. En dan denk ik, dit is geniaal. Maar dan zie je dus Jezus, hoe hij interactie heeft met iemand die zegt, ik heb alles goed gedaan. En hoe hij dan met iemand omgaat die zegt, ik ben helemaal niks waard. En het is diezelfde Jezus. Hoe strak hij is naar iemand die zegt dat hij alles goed doet. En hoe genadig hij is naar iemand die zegt, ik ben uw genade niet waard. En daar wil ik dan van leren. Dat vind ik mooi.
1: Ja, en ook voor ons. Hè? Want in dat eerste hoofdstuk wat je dan zegt, waar die rijke komt, denkt ik doe alles goed. Daar heb ik wel eens het gevoel bij gehad. Oh ja, het is zo moeilijk voor een rijke om het koninkrijk in te gaan. Kan ik die lat wel halen? Terwijl je bij Zacchaeus denkt, oh, maar als Jezus naar hem toe gaat, met hem maaltijd wil hebben, ja, dan waarschijnlijk ook wel bij mij.
0: Ja, ja, en ook wat een ontmoeting met Jezus eigenlijk teweeg brengt. Hè? Als je gewoon echt bij Jezus bent. Nergens zie je dat Jezus tegen Zacchaeus zegt, hey vriend, je moet alles verkopen. Maar er gebeurt iets in zijn hart waarvan hij denkt van, dit heb ik altijd nagejaagd. Maar het is het allemaal niet waard. Ik wil gewoon bij Jezus zijn. Dat is het enige wat telt. En dan ben ik daar wel een beetje jaloers op. Soms denk ik van, oh, dat wil ik ook. Heer, ik wil die diepe ontmoeting met u. En niet voor het gevoel of wat dan ook, maar meer, ik wil echt zo kunnen leven. Dat al het andere me gestolen kan worden. En dat ik gewoon Jezus wil hebben.
1: Ja. Wat je ook nog liet vallen, en dat doet me hier ook alweer aan denken, is dat rust en vrede veel met elkaar te maken hebben. Want als je dit ziet, en Jezus die leefde vanuit de rust, daar heb je de eerste van de serie ook wat over verteld. Maar je ziet ook die diepe vrede. En misschien dat dat ook wel hetgene is, wat bijvoorbeeld zo'n Zacchaeus ziet bij Jezus. Dat hij dan zijn geld aan de kant kan zetten. Dat hij daar niet meer zijn vertrouwen op hoeft te stellen. En dat hij er zelf ervoor kiest om dat allemaal los te laten.
0: Ja.
1: Denk je dat hoe zie je dat? Wat hebben rust en vrede daarin met elkaar te maken?
0: Ja, volgens mij gaan die echt hand in hand. En dan heb ik het dan echt over de rust die God geeft. Dat bewerkt volgens mij een diepe vrede in ons hart. Dat we... Ik moet dan ook bijvoorbeeld denken aan Psalm 23. Die schitterende psalm over die groene weide. En dan hoor je ook wel dat... Wij vanuit het Westen denken dan aan hele groene weilanden. Maar als je daar in Israël zou rondlopen, dan weet je in die tijd helemaal. Ja, die groene weilanden waren er niet. Maar het waren vlaktes met wat graspolletjes. Het was genoeg voor iedere dag. Het is het diepe vertrouwen dat de herder weet waar hij ons naartoe moet brengen. En dat we gewoon hem willen volgen. En dat is denk ik ook wat rust en vrede. Nou ja, wat dat doet in je hart, dat je gewoon weet, de herder zorgt voor mij. Hmm. Ik hoef niet te rennen, ik hoef niet te vliegen, ik hoef niet van alles maar te doen om maar genoeg te hebben, om maar te vergaren, maar ik mag hem volgen en dicht bij hem blijven.
1: Je noemde ook Eugene Peterson in zijn vertaling, had hij het ook over religiositeit die we dan bij Jezus brengen. Zou het kunnen dat sommige christenen te hard aan het rennen zijn van God?
0: Ja, ja, ik denk het wel. Natuurlijk, ik denk het wel. En vanuit de beste intenties natuurlijk. Maar ja, ja. Als we God steeds meer mogen leren kennen als een vader die van ons houdt. En ja, hij is ook de almachtige schepper en de rechter en heilig. En dat is hij allemaal. Maar hij is ook net zo hard, dus ook vader. Ik ken geen enkele vader die wil dat zijn kinderen opgebrand raken. Ik ken geen enkele vader die zegt van ja, je moet, of laat ik het zo zeggen, geen enkele goede vader zou zeggen, je moet werken voor mijn approval, voor mijn goedkeuring, voor mijn liefde. Nee, een vader wil een kind juist deelgenoot maken van alles wat hij heeft en wat hij heeft bereikt. Dus vanuit die rust in beweging zijn, want ja, ik geloof ook geen enkele vader wil dat zijn kind lui is, dus dat wil je ook niet. Maar het is die balans, hè? Dus dat je dus niet dingen doet voor iets, maar dat je dingen mag doen vanwege iets. Omdat je iets hebt ontvangen. Ja. En die volgorde maakt het verschil volgens mij.
1: We gaan deze week heel goed naar Jezus kijken. En dat doen we ook in gebed. We willen achter hem aangaan. En ook zorgen dat we daar steeds weer iets meer van mogen leren. Wil jij ons voorgaan in dat gebed?
0: Ja, dat wil ik zeker. Vader, dank u wel. Dat u ons uw woord heeft gegeven, de Bijbel. En dank u wel dat we in de Bijbel ook de evangelie hebben waar we kunnen zien hoe Jezus heeft geleefd. Dat we kunnen leren, dat we daardoor geïnspireerd kunnen worden. Heer, en ik wil u vragen, als we deze week uw woord openen en gaan duiken in de evangelie en ons gaan voeden met de verhalen die door de evangelisten zijn opgeschreven. Heere, dat we mogen zien hoe u het deed, Heer Jezus. En dat u door uw Heilige Geest ons wilt laten zien wat voor ons nodig is. Wat wij nodig hebben voor deze dag. Zodat we echt steeds meer in uw ritme mogen gaan wandelen. Steeds meer op uw weg mogen zijn. En steeds meer mogen gaan lijken op u. Dank u wel daarvoor dat we dit mogen vragen. Niet omdat we het hebben verdiend, maar uit genade alleen. In Jezus' naam. Amen.

Een prachtig lied. Vader, u bent goed. Door de Opwekking Band. En het was een lied dat ook heel erg mooi aansluit bij de rust waar we zo naar verlangen, waar we zo naar op zoek zijn en waar we vanochtend over na mochten denken. En die rust wil ik je ook toebidden. Dat we gezegend mogen worden met de rust van de Vader. Gezegend mogen worden met de wetenschap dat we het niet alleen hoeven te doen, maar dat de Geest in ons doorwerkt en dat de Zoon naast ons wil lopen. Wees zo gezegend om ook zelf weer tot zegen te zijn. We gaan de rest van deze zondag in met het prachtige lied van het Ademproject, Adem van het Leven. Zit je

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden gisteravond is door 4,6 miljoen mensen bekeken. Er zijn er een paar honderdduizend meer dan bij de eerste groepswedstrijd tegen Japan. Waarschijnlijk zijn de kijkcijfers van gisteren uiteindelijk een stuk hoger. Voetbalfans die de wedstrijd in cafés en op pleinen volgden zijn nog niet meegeteld. In Biddinghuizen in Flevoland is een fietser omgekomen toen hij gisteravond laat door een bestelbusje werd aangereden. De bestuurder is doorgereden. De politie is op zoek naar het busje en vraagt mensen daarna uit te kijken. Het is wit en moet aan de voorkant flinke schade hebben. Oekraïne heeft met drones het door Rusland bezette schiereiland de Krim aangevallen. Daarbij zijn zeker 4 doden gevallen. Er zouden ook bijna 30 gewonden zijn. Bij de aanval is volgens de lokale autoriteiten een brandstofdepot geraakt. Daarom zijn tankstations op de Krim voorlopig voor bijna iedereen gesloten. Dan het weer van Weer Online. Flinke periode met zon en opnieuw erg warm vandaag met 28 tot 30 graden. Kunnen wel een paar buien vallen. In het noorden is het minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 Zwolle-Groningen bij Staphorst. De weg is helemaal dicht door dat ongeluk. Onbekend hoe lang het daar precies gaat duren. Je wordt er lokaal omgeleid. En het is druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 8 kilometer met 10 minuten vertraging.
1: Is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Elke week een nieuwe brandstofpodcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel erg bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De bewoners van 13 huizen die werden geëvacueerd na een explosie gisteren in Amsterdam-Oost zijn weer thuis. De knal was bij een portiek en er brak brand uit. Er is nog wel schade, maar er zijn nooddeuren geplaatst, zegt de woningbouwvereniging bij AT5. Er wordt nog gezocht naar twee verdachten, jongens van rond de 14. In het noordoosten van Spanje zijn 3 tieners overleden na een partijtje zwemmen. Het ging mis in de buurt van Tarragona. Een groep jongens sprong ondanks waarschuwingen vanaf de rotsen in zee. 1 overleed ter plekke, 2 anderen later in het ziekenhuis. Vanwege de impact van het ongeluk is een rouwperiode afgekondigd. Om Limburgers te stimuleren vaker in dialect met elkaar te praten, komt de provincie met de campagne Praat Limburgs met me. Wie dat wil, kan met zijn rechterhand, voordat hij met iemand gaat praten, een L-gebaar maken. Volgens de provincie schakelen veel mensen vaak automatisch op Nederlands over, bijvoorbeeld op hun werk of sportclub. Dan het weer van Weer Online. Flink veel zon, maar ook wolken en een paar buien. Het wordt opnieuw erg warm, 28 tot 30 graden. In het noorden en op de Waddeneilanden is het iets koeler. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Groot Nieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Door een ongeluk nog viel op de A28 Zwolle-Groningen. Bij Staphorst zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is een kwartier vanaf afrit Omme. Eerder was de vertraging een stuk groter, want de weg was volledig afgesloten. Nu is het wel drukker aan het worden voor de Duitse grenscontrole op de A12, komende vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar 3 kilometer en 20 minuten.
1: Zomer. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.
1: Groot.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. 13 gewonden bij een ongeluk op een snelweg in het zuiden van Duitsland. 8 slachtoffers zijn kinderen van rond de 12 jaar. Ze zaten met een voetbalteam in een busje dat op een file inreed. 2 auto's klapten daarna op het busje. De kinderen en 3 volwassenen zijn ernstig gewond, maar niet in levensgevaar. Rond een incident in Middelburg, waarbij gisteravond iemand is neergeschoten door de politie, zijn 2 mensen aangehouden. 1 daarvan is de neergeschoten man, de ander zou de politie hebben gehinderd. Wat er precies is gebeurd en waarom er door een agent is geschoten is nog niet duidelijk. In Breda gooit niet de hitte, maar de vele regen roet in het eten voor een evenement. Bij Swim to Fight Cancer is het zwemonderdeel geschrapt omdat er door de regen van vannacht te veel rioolwater in de singel zit. En dat levert risico op. Het podiumprogramma gaat wel door. Zwemmen doen we weer in september, zegt de organisatie. Dan het weer van Weer Online. Zonnig, maar in het noorden meer wolken. Daar kan ook een buitje vallen. Het wordt daar 22 graden. In Limburg warmer, maximaal 31. Morgen droog, veel zon en zo'n beetje dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Een handjevol files te melden. Onder andere de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Een kwartier over 9 kilometer. Dan de Duitse grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar een kwartier vertraging. En goed nieuws over de N35, Duitse grens Almelo. Bij Enschede is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een file, ongeveer 20 minuten, maar die kan langzaam maar zeker gaan oplossen.
1: Zomer, dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een handvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op een moment dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. De druk op de Britse premier Starmer om op te stappen wordt steeds groter. Volgens Sky News vraagt nu ook de minister van Buitenlandse Zaken hem te vertrekken. Media denken dat Starmer dat morgen ook gaat doen. Starmers Labour-partij verloor fors bij lokale verkiezingen en de partijleden zien liever Andy Burnham als premier. De politie is nog altijd op zoek naar de bestuurder van een bestelbus die gisteravond bij Biddinghuizen een fietser doodreed. Die zou zonder licht tegen het verkeer in hebben gereden. De bus reed na het ongeluk door. Via Burgernet wordt opgeroepen uit te kijken naar een Renault-busje met schade. Politie zoekt ook beelden. In Tiel, in de Betuwe, zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat een automobilist op ze inreed. De agenten waren op een melding afgekomen en toen ze op de stoep stonden werden ze aangereden door een man uit Maurik. Die was onder invloed. Hij zit vast op verdenking van gevaarlijk rijgedrag. Dan het weer van Weer Online. Zonnig, maar in het noorden meer wolken en daar kan ook een buitje vallen. Daar 22 graden, in Limburg warmer en maximaal 31 graden. Morgen droog, veel zon en zo'n beetje dezelfde temperaturen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Er staat nu 40 kilometer file in Nederland, onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld doe je er 10 minuten langer over. 2 files vanwege de Duitse grenscontroles. Dat is de A1 richting de Duitse grens. Na de Lutte is je vertraging een kwartier. En op de A12 richting Duitsland, daar is het raak vanaf afrit Beek. 10 minuten vertraging hier. Op de A12 richting Den Haag, daar beland je in de file tussen de Meern en Nieuwerbrug. Een kwartier vertraging door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. Tot slot nog de A22 richting Beverwijk, tussen knooppunt Veels en afrit IJmuiden. Daar is een ongeluk gebeurd en ook hier is de rechterrijstrook dicht. Reken op een kwartier extra.
1: Zomer. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Het bevalt me hier best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Er veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Grootnieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Grootnieuwsradio-app.

ik weet niet. Ik weet niet zeker hoe het beter. Hoe het beter moet, maar misschien.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Premier Jette heeft namens Nederland excuses gemaakt voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers in ons land. Die kwamen na de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië naar Nederland met het idee dat hun verblijf tijdelijk zou zijn. De leefomstandigheden waren slecht, hun behandeling kil en terugkeer bleek uiteindelijk geen optie meer. Een man uit Biddinghuizen heeft zich bij de politie gemeld na een dodelijk ongeluk gisteravond. Een fietser die zonder licht tegen het verkeer inreed, werd door een bestelbus aangereden en overleefde dat niet. De bestuurder liet het slachtoffer achter en reed door. Hij wordt verhoord en zijn bus wordt onderzocht. In Zwitserland zijn de onderhandelingen begonnen tussen Amerika en Iran. Samen met bemiddelaar Qatar praten ze over een definitief einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Er is officieel nu een gevechtspauze, maar toch blijven Israël en de gewapende groep Hezbollah elkaar maar aanvallen in Libanon. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, in het noorden wat meer wolken, maar wel bijna overal droog. Het is 23 tot 31 graden. Morgen weer volop zomers en dan kan het in het zuiden opnieuw tropisch worden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staat nu 50 kilometer file in het land. De meeste vertraging heb je onder andere op de A1 richting de Duitse grens. Vanaf de Lutte is je vertraging 10 minuten door de Duitse grenscontroles. En ook op de A12 is het druk richting de Duitse grens vanwege de grenscontroles. Bij knooppunt Ouddijk staat een file van 2 kilometer met 15 minuten vertraging. De A2 dan, richting Eindhoven. Er is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hocht. Hierdoor is de linkerrijstrook afgesloten en je vertragingstijd 10 minuten. En tot slot nog de A12 richting Den Haag. Tussen Harmelen en Nieuwebrug staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht en je doet er 10 minuten langer over.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio. Neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Premier Jette heeft de Molukse gemeenschap excuses gemaakt voor de manier waarop 75 jaar geleden is omgegaan met de eerste generatie Molukkers in Nederland. Maar, zei hij, excuses krijgen pas betekenis door de daden die erop volgen. Jette wil de Molukse gemeenschap bij dat vervolg betrekken. Zojuist is in Rotterdam het Nationale Monument ingehuldigd. Zit er dik in dat de komende week op steeds meer plekken hittegolven worden gemeten, meldt Weer Online. Regionaal stijgt het kwik naar 35 graden of meer, maar ook de nachten zijn warm. Noteert ook De Bild 5 dagen zomerse tot tropische temperaturen, dan hebben we een landelijke hittegolf. Na volgende week wordt het iets koeler. Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn is weer compleet. Daar ontsnapte afgelopen week een zuidelijke hoornraaf. Een grote zwarte vogel met een rode kop. Hij liep vrolijk rond op de daken van huizen in een woonwijk naast Avifauna. Verzorgers proberen van alles om hem te vangen. Dat is uiteindelijk gelukt. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, in het noorden wat meer wolken, maar wel bijna overal droog. Het is 23 tot 31 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staat nu 30 kilometer file op de Nederlandse wegen. De langste file staat op dit moment op de N324, Nijmegen richting Os. 15 minuten extra tussen Alverna en Velp. Ook op de A1 is het druk, Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertragingstijd 10 minuten. En dan nog de N307 richting Kampen bij Lelystad Bataviastad is het druk. Reken hier op 5 tot 10 minuten vertraging.
1: Is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. In de Waal bij het Gelderse Ochten is een vrouw verdronken die kort daarvoor twee kinderen uit het water probeerde te redden. De kinderen kwamen weer veilig boven, maar de vrouw niet. Er kwam een zoekactie met boten en een duikteam. Na een uur werd haar lichaam gevonden. De vrouw kwam uit Lunteren. Positieve reacties op de excuses aan de Molukkers die premier Jetten vanmiddag uitsprak. De Rotterdamse burgemeester Schouten noemt ze krachtig, mits er ook acties aan worden verbonden. De burgemeester van Capelle aan de IJssel, de eerste Molukse burgemeester van Nederland, ziet de excuses als een blijk van erkenning. Positieve woorden van de Amerikaanse vicepresident Vance, die nu in Zwitserland onderhandelt met Iran over vrede in het Midden-Oosten. Volgens Vance is er de afgelopen uren grote vooruitgang geboekt. De gesprekken gaan onder meer over Libanon. Daar wordt nog altijd gevochten tussen Israël en Irans bondgenoot Hezbollah. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, in het noorden wat meer wolken, maar wel bijna overal droog. Het is 23 tot 31 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Op dit moment zijn er 3 files in Nederland met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. 2 op de A1. In de richting van Apeldoorn is het aansluiten tussen Hoevelaken en Barneveld. 5 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. Dan de A1 richting de Duitse grens. Daar beland je vanaf de Lutte in de file. 10 minuten vanwege de Duitse grenscontroles. Dan nog de N324, Nijmegen richting Os. 10 minuten extra tussen Alverna en Graven.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Brandstof Podcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken heel erg bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De Groningse gemeenten Oldambt en Veendam verwachten nog lang bezig te zijn met het opruimen van alle schade na de storm van vrijdag. De meeste wegen zijn weer schoon, maar er hangen nog veel losse takken in bomen en er moet nog van alles worden hersteld, zeggen ze. Komende tijd worden extra mensen en materieel ingezet. In het Gelderse Ochten is een reddingsactie van twee kinderen in de Waal op een treurige manier geëindigd. De kinderen kwamen veilig boven, maar de vrouw die ze probeerden te redden verdween onder water. Na een grote zoekactie werd ze gevonden. Hulpdiensten hebben haar nog gereanimeerd, maar de vrouw is overleden. Een mijlpaal, zo noemt de Arnhemse burgemeester Marcouch de excuses voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die begin jaren 50 naar Nederland kwamen. Hij had de overheid al een paar maanden geleden opgeroepen om sorry te zeggen. Dat het nu gebeurd is, noemt Marcouch heel belangrijk voor de Molukse gemeenschap. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Op dit moment staat er 30 kilometer file in Nederland. We beginnen bij de A12, Arnhem richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oudijk kun je een kwartier extra rekenen vanwege de Duitse grenscontroles. De langste files staan op dit moment in het noorden. Zo sta je op de A6 richting Lelystad ruim een uur vast tussen knooppunt Emmeloord en afrit Urk. Dat komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is daar dicht. De langste file die staat op de N381 Emmen richting Drachten. Tussen Aalden en Appelscha sta je meer dan een uur in de file.
1: Is het worship weekend?
0: Het christelijk.

0: Wereldnieuws Radio.
1: Een christelijk geluid van hoop en bemoediging.
2: Ogen gaan over de aarde, zoeken het hart dat tot u keert. U heeft zelfs uw troon verlaten, u gaf liefde.

0: Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Molukkers in ons land hebben volgens de NOS een dubbel gevoel overgehouden aan de excuses van premier Jette. Die zei vanmiddag sorry voor de slechte behandeling van de eerste generatie Molukkers die begin jaren 50 naar Nederland kwam. De Molukse gemeenschap is blij met de excuses, maar vindt die ook aan de late kant. Een steekpartij in Heerhugowaard. Er werd vanmiddag bij een huis iemand neergestoken. Volgens NH Nieuws was er een ruzie. Slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Rond de plek van de steekpartij is een verdachte opgepakt. De Fransen hebben maatregelen genomen vanwege de hitte. In zo'n beetje de helft van Frankrijk geldt morgen code rood en het kan zelfs de heetste dag worden die daar ooit is gemeten. Daarom blijven honderden scholen morgen dicht en is het op veel plekken verboden om in openbare ruimtes alcohol te drinken. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Elke avond vanaf 7 uur.
1: De mooiste kerk- en koormuziek.
0: Het christelijke radiostation.
1: Radio.

0: Dit lied mag een klassieker heten, Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Het werd gezongen door een koor dat helaas ook niet meer bestaat. Het christelijk jongerenkoor Reflector uit Nunspeet. Toen onder leiding van Wim Magree.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond, je luistert naar Grootnieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 838. Met daarin vanavond één gast, Jacob Schenk, dirigent van het christelijk mannenkoor De Lofzang uit Heerde, ons blijde klanken koor van de week. Maar ook een dirigent die in dit najaar een wijziging heeft in zijn kooragenda. Er zijn momenteel veel verschuivingen van dirigenten die naar andere koren gaan, in koren die een andere dirigent krijgen. Zo af en toe gaan we dat benoemen. Vandaag is zo'n dag. Dat straks, eerst muziek van de christelijk gemengde zangvereniging Vox Humana uit Oldebroek. Gebaseerd op Psalm 98 is dit Zingt een nieuw lied.

Als een hert dat verlangt naar water. Die mooie tekst uit Psalm 42 in opwekkingslied 281. Gezongen door zangeres Tenira Sturm. Over een aantal minuten ga ik in gesprek met Jacob Schenk, dirigent van de lofzang uit Heerde. Maar eerst gaan we naar Apeldoorn, naar Laudate Deum. Zij zingen voor ons, wij loven u en willen dankbaar

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Mannenkoor De Lofzang uit Heerde.
2: We gaan de komende week op Grootnieuwsradio Blijde Klanken lekker veel muziek horen van Christelijk Mannenkoor De Lofzang uit Heerde. Want deze week zijn zij het Blijde Klanken Koor van de Week. Een prima aanleiding om ook dirigent Jacob Schenk uit te nodigen voor een gesprek hierover. Jacob, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Ja, De Lofzang uit Heerde. We zaten het net voor de uitzending al even te memoreren. Jij bent daar toch al een hele tijd.
3: Ja, even uit mijn hoofd. Ik dacht 17 jaar.
2: Ja, 2009 ongeveer. Dus ja, 17 jaar. Welke avond oefenen zij?
3: Maandagavond.
2: Is dat een lekkere avond om te repeteren?
3: Nou, voor het koor wel. Want ja, dat is sinds mensenheugenis is dat hun repetitieavond. En ja, ze zijn ook over het algemeen heel trouw in het bezoeken van de repetities. Dus ja, ik ben er best blij mee.
2: Ja, ja, want ik vraag me wel eens af. Voor een muzikant is natuurlijk veel werken. Vaak ook op zaterdag. Is zo'n maandag dan lekker om te repeteren?
3: Ja, ik vind van wel.
2: Jij vindt ook wel?
3: Ja, ja, gewoon lekker er vol voor aan. En mooi begin van de week.
2: Je benoemt even specifiek dat je ziet dat ze heel trouw zijn. Ook in het bezoeken van de repetities. We horen natuurlijk ook in den landen wel eens dat dat soms een dingetje is. Vind je dit uniek voor hun?
3: Nou ja, ik ben bij hun eigenlijk niet anders gewend.
2: Nee.
3: Ja, bij ons zit natuurlijk bij dit koor ook wel wat fluctuatie in het repetitiebezoek. En je merkt met name in het voorjaar dat veel gepensioneerden dan erop uit gaan trekken. Dus dan wordt de bezetting wel iets minder.
2: Ja.
3: Maar over het algemeen, dan ben ik wel blij met de opkomst op dit koor, ja.
2: Ja, we zitten nu natuurlijk ook op een moment in het jaar dat de zomer eraan zit te komen. Dus met seizoensafsluitingen. En misschien ook een beetje terugkijken op het afgelopen seizoen. Als je denkt aan het afgelopen seizoen, wat springt er dan voor je uit bij De Lofzang?
3: Nou, dan denk ik bijvoorbeeld aan het concert wat we samen met het Rijsers Mannenkoor hebben gegeven.
2: Wanneer was dat?
3: Dat was in februari, uit mijn hoofd. Ik dacht 17 februari op een vrijdagavond in Hasselt.
2: Mm-hmm.
3: Toen hebben wij een heel leuk concert met het Rijsers Mannenkoor samen.
2: Ja, ja, en waarom was dat? Waarom springt die nu in je gedachten?
3: Nou, omdat voor mij toen wel bleek dat die beide koren best leuk met elkaar. We hebben een paar gezamenlijke stukken gezongen. En ja, dat ging heel mooi samen. En
2: ja.
3: Ja,
2: ja, dus daar heeft ook een flink mannenkoor gestaan. Want jullie zijn met ongeveer 75. Zij zijn met een mannetje of 100.
3: Ja.
2: Dus dat is een flinke club geweest.
3: Dat was een flinke club, ja.
2: Ja, en wat voor repertoire past daar goed bij? Is dat iets? Zijn er nummers die zich specifiek lenen voor zo'n hele grote groep mannen?
3: Nou, we hebben natuurlijk wel een overlap in repertoire. Dus we hebben toen het Agnus Dei van Händel samengezongen. In de bewerking van Jim Gozelstra. En we hebben het Pelgrimskoor van Wagner gezongen.
2: Oh, kijk.
3: En dat zijn stukken, dat ligt ons allebei goed.
2: Ja, nou daar ligt dan de overlap. Even los van, laten we Rijsers Mannenkoor nu even gewoon los. Even de focus op De Lofzang. Is er repertoire wat voor hun echt heel plezierig werkt? Zijn er dingen waar zij extra goed in zijn?
3: Wat grotere stukken. We hebben bijvoorbeeld in het verleden wel eens Gelobt Capriesen gedaan. Dat is een Duitse vertaling van een stuk van Verdi.
2: Mm-hmm.
3: La Vergine dell'Angeli, maar dan in het Duits. We hebben bijvoorbeeld het Sanctus van Gounod gedaan. We hebben de muziek van Carol Jenkins gedaan. Ja, dat soort dingen. Maar ook gewoon het eenvoudige geestelijke lied zingen ze heel graag.
2: Ja.
3: En dat is
2: Dat is eigenlijk wel een mooie mix. Dus ook dat moderne klassieke.
3: Ja.
2: En het geestelijk repertoire.
3: Ja, dat past goed bij mij en dat past goed bij hun. Dus we passen goed bij elkaar.
2: Ja. In hoeverre, met het risico dat ik de indruk wek dat ik jou 17 jaar daar tekort doe. Sommige mensen denken toch nog steeds aan De Lofzang als het koor van Mulder.
3: Mm-hmm.
2: Merk je daar in de dagelijkse praktijk iets van?
3: Nou, niet direct. Het is niet zo dat er al elke week oud-leden op mij afkomen en zeggen van dat deden we met Mulder, zus en zo.
2: Dat niet?
3: Nee, nee. De Heerdenaren zijn over het algemeen heel erg nuchter. Mm-hmm. En down to earth. En die gaan niet... Nee, die hangen niet zo aan dat verleden. Al merk je natuurlijk wel gewoon in het repertoire dat Mulder daar door de jaren heen een hele grote hand in heeft gehad.
2: Ja.
3: En ik merk ook gewoon aan de manier van zingen dat Mulder daar, heeft er geloof ik 38 jaar voor gestaan. Ja, dat hij daar best wel een hele grote stempel op heeft gezet. Wat ja. Nu eigenlijk nog steeds merkbaar is en waar ik alleen maar heel blij mee ben.
2: Ik kan me ook voorstellen dat het ook soms wel lastig is. Dat je denkt, oh, nu klinkt het toch een beetje als Mulder, terwijl ik hier als Jacob Schenk dingen sta te doen.
3: Nee, ik vind het niet lastig. Nee, ik vind wat Mulder met die mannenkoren deed, ook met DEV, dat... nee, dat is eigenlijk alleen maar in mijn voordeel.
2: Ja, gebruik je dat soms ook als inspiratie? Door even opnames van wel eer te luisteren van hey, hoe klonk dat toen? En kunnen we dat eventueel terugvinden? Wetende dat jij zelf ook wel gecharmeerd bent van wat Mulder deed?
3: Nou, ik probeer niet te imiteren.
2: Nee.
3: Dus ik ga geen trucjes doen met het koor. Ik kom gewoon met de kennis die ik zelf heb en de ervaring die ik zelf heb opgebouwd door de loop van de jaren. En natuurlijk beluister je wel eens iets als inspiratie, maar je moet vooral gewoon je eigen ding doen. Dat was wat Mulder tenslotte ook deed.
2: Mm.
3: Die ging ook niet iemand imiteren.
2: Nee.
3: Dus, maar ja, je merkt gewoon dat het koor van oudsher die muzikale opvoeding heeft meegekregen en daar borduur ik op voort.
2: Zijn er nog veel uit die tijd?
3: Nou, dat wordt wel minder hoor.
2: Ja.
3: Ja. Ja, zijn er nog wel een aantal? Ik heb leden die al 60 jaar bij het koor zingen.
2: Oh ja.
3: Dus ja.
2: Ja, die hebben wel een en ander
3: die
2: meegemaakt.
3: Hebben wel het een en ander meegemaakt, ja.
2: Hey, nou zit de zomer aan te komen. Dus daar zit ook iets van ontspanning in. Maar laten we ook even naar het volgende seizoen kijken. Want ik zie op 13 november een bijzonder concert in de agenda staan. Dan gaan jullie optreden in de Faberhal. Ter ere van het 850 jaar bestaan van Heerden.
3: Mm-hmm.
2: De invulling hoef je natuurlijk niet te delen. Maar is daar al iets over te zeggen? Wat voor soort betrokkenheid is dat?
3: We zijn daar niet alleen, maar we hebben wel een heel groot aandeel in dat programma. En ja, we konden dat toch zo voor elkaar krijgen dat we er ook een orkestje bij hebben. Met Robert Tchekov aan het roer. En onze eigen pianiste Wilco Veldkamp natuurlijk. En tenor Maarten Romkes, die doet ook mee.
2: Oké. Ja, en is dat iets waar, ja goed, misschien moet ik dat aan bestuur vragen, maar is dat iets waar je moet voor solliciteren om aan zoiets mee te doen? Of zeggen ze, hey, Heerde viert feest, daar hoort dus de lossing bij?
3: Hoe dat precies gegaan is, weet ik niet.
2: Nee.
3: Dat zijn echt desbestuurszaken. Maar ja, kijk, het mannenkoor neemt in de gemeenschap van Heerde wel een grote plek in.
2: Mm-hmm.
3: Dus... ja, daar liggen wel banden natuurlijk die het, ja, dat het voor de hand ligt dat het mannenkoor ja, daar ook zijn steentje aan bijdraagt aan 850 jaar Heerden.
2: Ja.
3: Maar hoe dat allemaal precies gelopen is, dat hoef ik me niet mee bezig te houden. Want er zijn mensen die dat veel beter kunnen dan ik.
2: Nou, het belangrijkste is dat het gaat gebeuren en dat is op 13 november. Wij gaan straks even verder in gesprek, want we hebben het niet alleen over de lofzang vandaag. Want na de zomer ga je ook een overstap van een ander koor maken. Dat bespreken we straks. We gaan nu eerst luisteren naar een uitvoering van Bless This House. Uiteraard van Christelijk Mannenkoor, de lofzang uit Heerden. MUZIEK

Ga niet alleen door het leven. Trompetistenduo Arjan en Edith Post met organist Wim Magree. Muziek van dat mooie album De Heer is mijn herder uit 2013. En daarvoor hoorden we de mannen van het christelijk mannenkoor De Lofzang uit Heerde, Ples

0: Blijf verbonden met Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Ook via social media. Zoek op Facebook of Instagram op Blijde Klanken Grootnieuwsradio. En like ons. Dan kleurt ook je tijdlijn met bijzondere programma's en de beste kerk- en koormuziek.
1: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

0: wat de toekomst brengen mogen. Gedirigeerd door Harm Hoeven hoorden we het Groot Nederlands Jongerenkoor. Mijn gast vandaag is Jacob Schenk. Ik spreek hem onder meer in de hoedanigheid van dirigent van het christelijk mannenkoor De Lofzang uit Heerde. Maar we blikken even vooruit ook op het volgende seizoen. Ik begrijp dat jij een nieuwe aanstelling hebt gekregen. Dat jij de nieuwe dirigent van Aureolus wordt.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Mag ik vragen, hoe is dat gegaan?
1: Ik had een concert met hun staan in de agenda. Een concert, een passieconcert. Daar zou ik solo zingen. Oliver to Calvary. En alles natuurlijk onder leiding van André van Vliet. Mm. Ik dacht in februari werd ik gebeld door Ellen Abbring, hun voorzitter. En ja, ze zei, dit gaat helemaal niet goed met André. Hij gaat heel erg achteruit. En ja, we maken ons zorgen over de toekomst. En misschien ook wel over dit concert. Dat concert is uiteindelijk wel doorgegaan. En dat was echt een heel mooi concert. Mm. Wat André zelf nog gedaan heeft. En ja, waarin hij eigenlijk zijn, ja, je zou kunnen zeggen, zijn laatste krachten gegeven heeft. En dat was echt een heel bijzonder concert.
0: Ja.
1: Dat was eigenlijk mijn afscheid ook van André.
0: Ja.
1: Dus Ellen vroeg toen ook aan mij van, wil jij nadenken over opvolging van André? Ik zeg, welke avond repeteren jullie dan? Ja, op donderdagavond. Ja, ik heb dan wel een koor natuurlijk op donderdagavond. Dus ja, ik moet daar wel even over nadenken. En uiteindelijk heb ik toch besloten om dat te gaan doen.
0: Ja, wat is het aan Aureolus dat jij, wat jou daarin trekt?
1: Wat me daarin trekt is het niveau van het koor. De veelzijdigheid van het repertoire. Het is echt een beetje, ik zou bijna kunnen zeggen Urkerzangers, maar dan in gemengde vorm. Want ja, het is een soort kameleonkoor eigenlijk. Mm. Dus ze zingen hele deftige muziek, maar ze hebben ook een Argentijnse mis gedaan met bandoneon en met tango-elementen erin. Dus een heel veelkleurig koor waar je heel veel kanten mee op kan. En ja, er begonnen ook allerlei ideeën spontaan met mij te ontstaan. Maar dan zou ik dat wel willen doen. En dat wil ik in de toekomst doen met het koor. En dat. En
0: ja.
1: Nou ja. En toen heb ik daar een proefdirectie gedaan. En de klik die was er gewoon. Ook natuurlijk vanwege het concert wat we samen gedaan hadden met André nog. En zodoende ben ik daar terecht gekomen.
0: Ja, betekent wel, en dat is om dat toch ook even te benoemen, wat je al zegt, dan moet je wel afscheid nemen van een ander koor. En ik kan me voorstellen, enerzijds werken dingen zo. Je hebt een baan en je gaat naar een andere baan. Zo gaat dat bij muzikanten, zo gaat dat bij dirigenten, zo gaat dat bij iedereen in het leven. Maar als je 18 jaar bij het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor hebt gewerkt, dat wel even ook een dingetje is. Voel je daar iets van, om het even dramatisch te maken, iets van rouw bij? Iets van afscheid?
1: Ja, toch wel. Kijk, het ACM is natuurlijk ook voor mij een periode in mijn leven geweest. Waar ik ook heel veel dingen mee heb meegemaakt. En ook heel veel bijzondere concerten meegedaan heb. En ook in het hart van de Apeldoornse samenleving meegedraaid heb, zal ik maar zeggen.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat is mij dierbaar. En het koor is altijd goed voor mij geweest. En ik heb altijd een hele goede band gehad met het koor. En ik heb fijn met ze gewerkt.
0: Ja.
1: En dat moet je loslaten. En loslaten doet altijd pijn. Maar ja, dit was toch wel iets wat ik niet zomaar kon laten gaan, zeg maar.
0: Nee.
1: En je neemt wat wel natuurlijk dan wel weer, wat het ook wel moeilijk maakt, dat is dat het natuurlijk, je volgt een dirigent op die eigenlijk nog niet weg wilde bij zijn koor.
0: Hmm.
1: En een koor wat eigenlijk nog lang niet toe was aan een afscheid van zijn dirigent. Dus nee. Dat maakt het wel, heel dubbel wat dat betreft. Want ja, je begeeft je eigenlijk op het terrein van een andere dirigent. Ja, die is er dan niet meer.
0: Ja.
1: Dus, maar ik had natuurlijk het liefste gezien dat André nog 20 jaar voor dit koor gestaan had.
0: Mm.
1: Maar goed, als dan de vraag tot je komt, dan ja. Is dat wel een. Ik vind dat wel een hele eer om hem op te mogen volgen. En ik hoop ook echt dat ik dat op een waardige manier mag doen.
0: Heb je daar met André zelf over gesproken?
1: Nee.
0: Dat hij, dat jij daarvoor gevraagd was?
1: Nee, ik heb daar met André nooit over gesproken.
0: Nee. Want in hoeverre zouden zijn gedachten daarover voor jou waardevol zijn geweest?
1: Het is ook in praktische zin dat ik daar eigenlijk niet meer aan toegekomen ben om daar met André over te spreken.
0: Nee, was er kort na het concert natuurlijk overleden?
1: Ja, een paar weken daarna is hij overleden.
0: Ja.
1: En tijdens de generale, toen heb ik hem natuurlijk wel gesproken, maar dan. Ja, dan ga je dat soort dingen niet ter sprake brengen.
0: Nee.
1: Of hij moet er zelf over beginnen, maar ik zou daar dan zelf niet over beginnen, zal ik maar zeggen. Dus ja, dat zijn ook echt dingen. Ja, toen was het ook nog niet helemaal vast, zeg maar. Ik moest die proefdirectie nog doen.
0: Ja, ja.
1: Dus dat was toen ook nog niet op zijn plek om daarover te spreken.
0: Nee. Hey, laten we één ding dan toch nog even benoemen. Kijk, Aureolus, daar ga jij in het najaar aan de slag. Mm-hmm. Maar eerst staat er nog een groot jubileumconcert op de planning bij het Apeldoornse Christelijk Mannenkoor. Dat is een tussen aanhalingstekens klus die je ook eerst wil afmaken, want zij vieren hun 100-jarig bestaan.
1: Ja.
0: Wat voor soort concert wordt dat?
1: Nou, dat wordt een concert met een dwarsdoorsnede van hun repertoire. Ook daar hebben we een orkestje bij met Laura Kieboom. Sharon Kips zingt mee. Wilco zit aan de vleugel. Henk van der Maten zit aan het orgel.
0: Mm.
1: Dus dat wordt groot feest.
0: Ja.
1: En het liefste wilde Aureolus nu al van start met mij. Maar ja, ik zeg dat kan ik niet doen. Ik moet dit traject
0: even afmaken.
1: Moet ik afmaken.
0: Ja.
1: En daarna ben ik jullie man.
0: Ja. Toch nog een allerlaatste vraag. Want ik zei al dat ik één ding nog wilde bespreken. Maar je ziet op de een of andere manier in deze fase van het leven allerlei koren nieuwe dirigenten aannemen. En er is één grote verhuizing plaats. Betekent dat in jouw geval bijvoorbeeld dat jij op heel regelmatige basis belletjes en mailtjes krijgt van joh Jacob, in hoeverre ben jij beschikbaar ergens voor?
1: Nou, dat gebeurt niet heel vaak. Dat is dat gebeurt wel eens.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is niet.
0: Je wordt niet wekelijks benaderd voor allerlei. Ja.
1: Als je echt wat anders wil, dan moet je zelf actief op zoek en kijken of er iets is wat je denkt van ja, deze trein daar wil ik wel opspringen, zeg maar.
0: Oké, maar de trein van Aureolus, daar ga je mee aan de slag. Vanaf oktober eerst nog het avontuur van ACM doen. Ik wil je bedanken voor je verhaal. Ik wil je feliciteren met deze nieuwe aanstelling.
1: Dankjewel.
0: En ik wens natuurlijk ACM heel veel succes met het vinden van een opvolger van Jacob. Dankjewel.
1: Graag gedaan.

Heer, wijs mij uw weg. Een instrumentale uitvoering van het zestel van The Musics. En daarvoor Grote Koning Vredevorst. Hoorde het christelijk regionaal koor New Voices samen met Aureolus. Ja, en Aureolus heeft dus een nieuwe dirigent. En zijn naam is Jacob Schenk. Volgende week in het Heerlijk Loflied gesprekken met Arie Kortleven. Die vertrekt bij het Amersfoortse koor, mannenkoor Jeduten. En met Henk van der Maten. Dus dat worden weer mooie uitzendingen. Wil je reageren op vandaag of gisteren? Dan kan dat via de website grootnieuwsradio.nl/het Heerlijk Loflied. Of via onze socials. Zoek dan op Blijde Klanken. Nog één lied voor het nieuws van 8 uur. En dat is Lof aan de Heer. Het wordt gezongen door het christelijk gemeentekoor De Lofstem uit Emst. Tot snel.

0: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play. Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Molukkers in ons land hebben volgens de NOS een dubbel gevoel overgehouden aan de excuses van premier Jette. Die zei vanmiddag sorry voor de slechte behandeling van de eerste generatie Molukkers die begin jaren 50 naar Nederland kwam. De Molukse gemeenschap is blij met de excuses, maar vindt die ook aan de late kant. Een steekpartij in Heerhugowaard. Er werd vanmiddag bij een huis iemand neergestoken. Volgens NH Nieuws was er een ruzie. Slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Rond de plek van de steekpartij is een verdachte opgepakt. De Fransen hebben maatregelen genomen vanwege de hitte. In zo'n beetje de helft van Frankrijk geldt morgen code rood. En dat kan zelfs de heetste dag worden die daar ooit is gemeten. Daarom blijven honderden scholen morgen dicht. En is het op veel plekken verboden om in openbare ruimtes alcohol te drinken. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen op momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuwsradio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuwsradio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Ik roep tot u om hulp, want u geeft mij antwoord. Wil mij horen, God? Luister naar mijn spreken. Toon mij de wonderen van uw trouw.
1: Hoor mij, Heer, als ik tot u roep. Wees genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken.
0: Vol verlangen heb ik op de Heer gewacht. En hij boog zich naar mij toe. Hij heeft mijn roep om hulp gehoord.
1: De Heer laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan. En biedt iedereen hulp die hem met heel zijn hart is toegedaan.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Iraanse vredesonderhandelaars zijn niet blij met het dreigement van president Trump. Die waarschuwde Iran voor nieuwe Amerikaanse aanvallen als het geweld van een bondgenoot Hezbollah niet ophoudt. Volgens Iraanse media is Iran boos weggelopen uit het vredesoverleg. Maar een Amerikaanse nieuwssite meldt dat de gesprekken nog altijd bezig zijn. In Delft is een scooterrijder expres op een agent gebotst. De agent wilde hem aan de kant zetten, maar werd door de scooter aangereden. De bestuurder is daarna op de vlucht geslagen. De gewonde agent is behandeld door ambulancemedewerkers. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Langzaam maar zeker verdwijnen de veteranen die hebben meegevochten in de Tweede Wereldoorlog. En nu is ook een van de bevrijders van Eindhoven overleden. Volgens de Eindhovense Stadsomroep gaat het om de Amerikaan Armando Marquez. Bij de herdenking van de bevrijding was hij er elk jaar weer bij. Hij overleed in Texas en was 102. Het weer van Weer Online. Vanavond nog even zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

gesprekken tot diep in de nacht. Voor je vragen, je antwoord, je blijven tot het licht wordt. Daarvoor wil ik zeggen, bedankt.

komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren, je wachter. Nee, hij sluimert niet. Hij slaapt niet, de wachter van Israël. De Heer is je wachter.

0: Brandstof Podcast.
1: Als je kijkt naar angst en vertrouwen is dat bijna hetzelfde. Ze lijken wel bij elkaar te liggen, maar ze gaan eigenlijk allebei over een plaatje wat je hebt over de toekomst. En angst gelooft in het slechtste scenario. En geloof kiest voor het beste scenario.
2: Dus eigenlijk angst en vertrouwen is beide geloven.
1: Exact, ja.
3: De Brandstof Podcast met Eunice Nahuis.
0: Luister via de Grootnieuwsradio app of abonneer je nu in de podcastspeler van jouw keuze.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Het is onrustig bij het theater waar acteur Thijs Reumer optreedt, die veroordeeld werd in een zedenzaak. Sommige mensen zijn daar niet blij mee en hebben vanavond gedemonstreerd. Ze stonden bij het toegangshek om het optreden tegen te houden. Theater werd de afgelopen tijd al bedreigd. Ons land moet het over een andere boeg gooien als het gaat om het terugsturen van afgewezen asielzoekers, staat in een advies aan het kabinet. Volgens onderzoekers moeten we de banden aanhalen met de landen waar ze vandaan komen en ze belonen als ze asielzoekers terugnemen. Dat zou beter werken dan dreigen met korten op ontwikkelingshulp. Er is verwarring over de vredesonderhandelingen tussen Amerika en Iran in Zwitserland. Volgens Iraanse staatsmedia was de Iraanse delegatie boos weggelopen na een bericht van president Trump. Die dreigt op social media met nieuwe aanvallen. Maar volgens iemand dicht bij het overleg wordt er nog steeds gepraat. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: gaat mee naar het AZC in Ter Apel.
1: Ik blijf hier mooi in mijn eigen dorp. Het bevalt me hier best. Maar alleen onze gemeente die moet een beetje meer optreden.
0: Waar veel levens uit veel landen samenkomen.
2: Because in our country we don't have freedom.
0: De vraag is, wat moet jij daarmee?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Nieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je 2 Korinthe 10 uit de Basisbijbel. Paulus legt uit dat hij een echte boodschapper van God is. Verder wil ik jullie iets vragen met het geduld en de vriendelijkheid van Christus. De mensen zeggen namelijk over mij dat ik verlegen ben als ik bij jullie ben, maar dat ik op een afstand een grote mond tegen jullie durf te hebben. Wat ik jullie wil vragen is dit. Zorg ervoor dat ik, ook wanneer ik bij jullie kom, niet streng tegen jullie zal hoeven te zijn. Ik zal alleen streng zijn tegen de mensen die zeggen dat ik alleen maar op mijn eigen belang uit ben. Want we zijn wel gewone mensen die in deze wereld leven, maar we gebruiken geen menselijke wapens. De wapens van onze strijd zijn geen menselijke wapens, maar geestelijke wapens. Het zijn sterke wapens van God die elke geestelijke muur kunnen afbreken. Als mensen God niet willen gehoorzamen, kunnen we met die wapens elke redenering van hen uit de weg ruimen. Alles wat in de weg staat om God werkelijk te leren kennen, kunnen we als het ware gevangen nemen, alle verkeerde gedachten, redeneringen en ideeën. En daarna kunnen we die gehoorzaam maken aan Christus. We staan klaar om zo elke ongehoorzaamheid met deze wapens uit de weg te ruimen, totdat jullie Christus in alles gehoorzamen. Jullie kijken alleen maar naar iemands buitenkant, maar als iemand zeker weet dat hij bij Christus hoort, dan moet hij goed bedenken dat wij ook, net als hij, bij Christus horen. Ik zou nog veel meer kunnen opscheppen over het recht dat ik van de Heer heb gekregen om jullie geloof op te bouwen. Want ik wil het beslist niet afbreken. En het zou nog steeds waar zijn wat ik zeg. Misschien lijkt het erop dat ik jullie met mijn brieven bang wil maken. Sommige mensen zeggen, zijn brieven zijn indrukwekkend en streng, maar als je Paulus zelf ziet, stelt hij niet zoveel voor. Je hoeft je echt niets van hem aan te trekken. Maar ze hebben het mis. Ik wil dat ze weten dat ik van dichtbij precies hetzelfde ben als in mijn brieven. We durven onszelf niet te vergelijken met die boodschappers van God die zichzelf zo geweldig vinden. Maar ze hebben niet door dat ze zich afmeten aan zichzelf. En ze vergelijken zich met elkaar. Ze hebben niet door hoe dom dat is. Maar wij zullen niet te veel over onszelf opscheppen. We zullen ons precies houden aan de grenzen van de taak die God ons heeft gegeven. Een deel van die taak was om ook naar jullie te gaan met het goede nieuws. We dachten dat we jullie met het goede nieuws konden bereiken. En daarin hebben we ons niet vergist. Want we hebben jullie met het goede nieuws van Christus bereikt. En daarmee gingen we niet buiten de grenzen van de taak die God ons had gegeven. Want nog niemand anders had het goede nieuws al eerder bij jullie gebracht. We scheppen dus niet op over ons werk, wat eigenlijk door anderen is gedaan. Als we opscheppen, is dat over het werk dat we zelf hebben gedaan. Als jullie geloof blijft groeien, vertrouwen we erop dat we jullie geloof steeds verder zullen kunnen opbouwen. Dat is dan nog steeds binnen de grenzen die God ons voor onze taak heeft gegeven. Daarna kunnen we niet alleen bij jullie, maar ook nog verder weg het goede nieuws brengen. En dan scheppen we nog steeds niet op over werk wat anderen volgens hun opdracht van God daar al hebben gedaan, voordat wij daar komen. In de boeken staat, als iemand wil opscheppen, laat hij dan opscheppen over wat de Heer heeft gedaan en niet over zichzelf. Als iemand trots op zichzelf is, betekent dat niets. Het gaat erom dat de Heer trots op jou moet kunnen zijn.

0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een theater in Amsterdam werd vanavond gedemonstreerd tegen acteur Thijs Reumer. Die was veroordeeld in een zedenzaak en daarom wilden mensen dat hij geen podium meer zou krijgen. Hij zou optreden in het theater, dat ook al werd bedreigd. Demonstranten kwamen met teksten als geen tweede kans ten koste van slachtoffers. Aan de westkant van Amsterdam is een vrachtwagen tegen een spoorbrug gereden vanavond. Daardoor konden er een tijdje geen treinen rijden van Amsterdam naar Haarlem en naar Schiphol. Bij controle van het viaduct bleek de schade mee te vallen. Rond 10 uur konden de treinen alweer rijden. Een klein militair vliegtuig is neergestort in Bolivia. Er zaten 4 militairen en 2 burgers in. Die hebben de crash niet overleefd. Het vliegtuigje werd ingezet om vanuit de lucht mee te kijken bij wegblokkades. Die zijn er al bijna 2 maanden om te protesteren tegen onder andere de hoge kosten voor boodschappen en de regeringsplannen. Het weer van Weer Online? Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En dat was het ANP Nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: breekt de zon steeds vaker door.
1: Groot Nieuws Radio, neem je mee naar buiten. Maak bijvoorbeeld een wandeling met een inspirerende podcast op je oortjes.
2: Wandel met God, gewoon in zijn ritme.
1: Of geniet onderweg van de beste christelijke muziek. Een hoopvol geluid. In heel Nederland via DAB+ en natuurlijk via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een trein is vanavond stilgezet bij het Brabantse Etten-Leur nadat er rook uit een prullenbakje kwam. Volgens ProRail was er geen brand en raakte er niemand gewond. Het is niet bekend waardoor het prullenbakje begon te roken. Reizigers konden gewoon blijven zitten en na controle door de brandweer kon de trein ook weer verder rijden. Het zou beter werken als Nederland de banden aanhaalt met landen waar ze asielzoekers naar terugsturen dan ze te straffen. Dat staat in een advies aan het kabinet. Landen zouden beter meewerken als ze beloond worden wanneer ze landgenoten terugnemen. Eerder werd vooral gedreigd om landen te korten op ontwikkelingshulp als ze dat niet deden. Mensen die naar het theater in Amsterdam gingen zijn vanavond aangesproken door demonstranten. Er was een voorstelling van Thijs Reumer. Die was veroordeeld in een zedenzaak met jonge meisjes. De voorstelling die hij speelde gaat over die tijd. En dat viel verkeerd bij een groep mensen die vinden dat hij geen tweede kans verdient. Het weer van Weer Online? Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dankzij een hoopvol geluid op de radio worden elke dag duizenden luisteraars bemoedigd en geïnspireerd in hun geloof.
1: God doet altijd wonderen over momenten dat je het eigenlijk niet meer zo verwacht. En door Jezus komen wij bij hem en kunnen we ook van genezing bidden. En dat, ja, dat is het allergrootste in ons leven.
0: Jij ook? Ondersteun Groot Nieuws Radio en word vandaag nog vriend.
2: God spreekt echt door Groot Nieuws Radio.
0: Meld je aan via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In een Duits stadje vlakbij Bielefeld was een oorlogsmonument bezet door demonstranten. Een van hen zat urenlang vastgeketend bovenop het beeld dat tientallen meters hoog is. Volgens de politie was de actie gericht tegen de uitbreiding van windenergie. Maar Duitse media schrijven dat het een extreemrechtse groep was die fel tegen immigratie is. In Qatar zijn meerdere mensen gewond geraakt na een explosie in een fabriek. Aantallen zijn niet genoemd. De ontploffing was bij de grootste opslaglocatie van de wereld voor vloeibaar aardgas. Het ging mis door een technische storing. Volgens journalisten in Qatar waren er vlammen en een rookwolk te zien boven het complex. In de bergen in Bolivia is een militair vliegtuigje neergestort. Het was een klein toestel dat werd gebruikt als ondersteuning bij wegblokkades. Die zijn in het Zuid-Amerikaanse land al bijna 2 maanden aan de gang uit protest tegen de regering. Er waren 6 mensen aan boord van het toestel. Niemand heeft het overleefd. Het weer van Weer Online? Het blijft droog en het koelt af naar 13 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag weer veel zon. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden aan de Waddenzee tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een investeringsmaatschappij uit Rotterdam was betrokken bij witwassen. Volgens het FD moesten ze een bedrag van 70 miljoen euro terugbetalen. De zaak draaide om een beroemde goudroof uit een kluis op vliegveld Heathrow begin jaren 80. Een deel van de buit werd via het Rotterdamse bedrijf wit gewassen. Het OM hield de zaak jaren stil. Een activist heeft zich gisteren vastgeketend bovenop een oorlogsmonument in een Duits stadje vlakbij Bielefeld. Hij zat urenlang bovenop het beeld dat net zo hoog is als de toren van Pisa. Volgens de politie was de demonstratie gericht tegen nieuwe windturbines, maar Duitse media zeggen dat het een extreemrechtse groep was. De presidentsverkiezingen in Colombia zijn zo goed als zeker gewonnen door de rechtse Abelardo de la Espriella. Hij is pro-Trump en wil samen met Amerika hard optreden tegen drugsbendes in Colombia. Zijn linkse uitdager wilde juist in gesprek met de gewapende bendes om tot vrede te komen. De definitieve uitslag wordt over een paar dagen verwacht. Het weer van Weer Online? Het blijft droog en het koelt af naar 13 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag weer veel zon. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden aan de Waddenzee tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.